0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich in de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Inwoners van Zuid-Korea zijn door de autoriteiten gemaand binnen te blijven. Voor de vijfde dag op rij is het er boven de 40 graden. Het is de heetste periode sinds het begin van de metingen meer dan een eeuw geleden. Veel Zuid-Koreanen zoeken noodgedwongen hun toevlucht in winkelcentra en cafés waar airconditioning is. Het aantal hittegolfdagen in Zuid-Korea is de voorbije 5 jaar meer dan verdubbeld. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich in de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Please, please, please. Raven Shadow!

0: AM.
1: Corrie van Korp hadden we. Uit 1979, zondagmiddag matinee. De Honeybus daarvoor. Girl of Independent Means uit 1968. En de eerste was van Crosby, Stills, Nash & Young. Our House uit 70. Nu een kleurrijk figuur.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze. AM.
1: Een opvallend instrumentaaltje hadden we als laatste. Peter Hen, Flip Flap uit 1973. The Golden Earrings daarvoor, Please Go uit 1965. Ik was het niet van plan. En Kenny Loggins en Stevie Nicks hadden we als eerste. Whenever I Call You Friend uit 1978. Ik heb Kenny en Dolly voor je.

0: Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

Adem, een kleine Paloma uit 1977. Donovan daarvoor, There's a Mountain uit 1967. En deze was van de Sweets, Glamrock, Wick Wham Bang uit 1972. Dit mag geen naam hebben.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Cuba zit voor de vierde keer in korte tijd zonder stroom. Bijna 10 miljoen Cubanen zitten op dit moment zonder elektriciteit. Het Caribische land kampt al geruime tijd met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de olieblokkade van de VS in januari namen de toch al beperkte brandstofreserves voor de elektriciteitscentrales verder af. De Cubaanse overheid legt langdurige stroomonderbrekingen op om het stroomverbruik in te dammen. Daardoor zitten inwoners van de hoofdstad Havana soms ruim een etmaal zonder stroom. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en daarna naar een ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam komt weer langzaam op gang. Door een kapotte bovenleiding reden op die trajecten sinds gistermiddag geen treinen. De storing blijkt te zijn veroorzaakt door een trein bij Gouda die de bovenleiding kapot heeft getrokken. De afgelopen nacht en tijdens de vroege ochtendspits is hard gewerkt aan het herstel van de bovenleiding. De defecte trein bij Gouda is weggesleept. De dienstregeling van de NS is weer hervat. Het weer. Het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

Let You Down. En dat beloof ik, dat doe ik echt niet. Je hoorde PhD en dat was een graad in een universitaire opleiding volgens mij. PhD, PhD om precies te zijn, vrienden. Maar het is maandag, het is 3 augustus. Het is weer tijd om op te staan of je hebt vakantie. Maar in ieder geval, dit is eruit. Goedemorgen.

Ja, ik bedank natuurlijk weer Martin van Kampen voor het uurtje hiervoor, vrienden. We hebben weer een nieuwe werkweek en natuurlijk straks de nieuwe opgave. Morgen ster 20 over 8. 8:30 krijg je van mij het oude nieuws. En ik zou zeggen, het is steeds lekker weer. Het wordt vandaag volgens mij nog wel 30 graden. Dus koffie, brood en jij uit bed. Ja, en ondertussen dat jij bezig bent om je een klein beetje op te frissen, gaan wij gewoon lekker de muziek draaien. 1975, ken je ze nog? De Rubettes met I Can Do It.

in beweging brengen. The Roof Bats hier op deze maandagochtend met I Can Do It 1975. Heerlijk. Ja, straks kijken we even naar de nieuwe opgave. Morgenster zoals beloofd rond 20 over 8. Maar eerst Mark Ronson en Miles.

0: Wat een veelzijdig artiest. Natuurlijk Paul McCartney samen met Kanye West en Rihanna. En dit was 4 of 5 Seconds.
1: Dit is Eruit met Anne Zijlstra.
0: Straks even kijken naar de nieuwe opgave van de Morgenster. Ja, die krijg je na deze plaats van de band die gestopt is. De leadzanger stopte ermee, die stapte uit deze band. Het is maandagochtend, vrienden. Lekkere muziek. Nu Kensington en War.

Ja, je hoort het alweer aan de tune. We zijn toe aan de opgave van de morgens. Legendarische dag natuurlijk. We zoeken een meneer, een heer. Ja, hij geboren 1951 in Londen onder de naam Philip David Charles. Begon ooit als drummer. Als vijfjarig jochie vond hij dat prachtig met twee stokjes op trommel slaan. Hij werd namelijk al gauw beroemd. Kwam in een bandje eigenlijk, beroemd in de buurt natuurlijk. En van dat bandje werd hij in 1975 leadzanger, omdat de leadzanger van de band, de oorspronkelijke leadzanger, de band verliet. In 1981 ging hij solo met een LP die eigenlijk als gezichtswaarde kan worden omschreven. Straks om 8:40 laat ik je weten wie het was. We gaan nu weer over tot de orde van de ochtend met muziek. Cliff Richard and the Day.

Ja, mooier worden ze niet, deze plaat. Eric Clapton samen met Mark Knopfler hoorde je uit 2014 met Someday. Oorspronkelijk zou Eric Clapton alleen dit nummer vertolken, maar ja, Mark Knopfler zei, laat mij ook even meedoen, joh. Kent schelen. Nog steeds eruit op deze maandagochtend. En we kijken straks even naar de oude nieuwsfeiten, wat er allemaal gebeurt op deze maandag. Maar goed, eerst nog even muziek. Toontje Lager. Iedereen of niemand. Hey.

niemand die het weet en niemand maakt me bang. Je hoorde natuurlijk Erik Meissy samen met zijn Toontje Lager. Ja, die niemand die het weet is niet helemaal waar, want we zijn toe aan de oude nieuwsfeiten. En die weet ik wel. We gaan even kijken wat er allemaal gebeurde op 3 augustus door de geschiedenis heen. En dan kom ik uit bij 1492. In opdracht van de koning van Spanje vertrekt Christopher Columbus met 3 schepen vanuit het Palos de la Frontera. En dan 1914. Italië verklaart zich neutraal en weigert aan de oorlog deel te nemen aan de zijde van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. 1941. In de Nederlands-Katholieke kerken wordt een bisschoppelijke brief voorgelezen tegen het NSB-lidmaatschap van kerkleden. 1948. In Voorthuizen valt de recordhoeveelheid van 208 mm regen. En dan 1958. Niger wordt volledig onafhankelijk na een onderdeel te zijn geweest van Frans-West-Afrika. 1979. Een eruptie van de vulkaan Etna op Sicilië resulteert in de verwoesting van dorpen en heel veel landbouwgrond. 2005. Lancering van Messenger. En dat is de tweede Amerikaanse ruimtevaartmissie naar de planeet Mercurius. Ja, en dan natuurlijk 3 augustus in de decennia 2026. We gaan weer verder met de muziek. En we gaan naar Years and Years in dit programma, vrienden. Geniet van deze dag. Het kan erg warm worden, maar het is natuurlijk super lekker. Het is ook nog zomer. En als je vrij bent, geniet ervan. En als je moet werken, pak de muziek erbij. Hier is Years and Years en

The Ordinary Love, You Too. Speciaal geschreven voor de autobiografische film Road to Freedom. Over het leven en het wel en wee van Nelson Mandela, vrienden. Ja, heerlijke muziek. Straks nog de oplossing van de morgenster en alle...

The Day I Met Marie. Sir Cliff Richard. En dat brengt ons bij de oplossing van de morgens. Ja, daar was hij, die drummer. Wie zochten wij? Het was trouwens een drummer. Phil Collins. Ja, Phil Collins. Ik loop een beetje uit in de tijd. Ja, volgens mij had iedereen dat goed. Dus ik reken alles goed. We gaan gewoon terug naar 2002. Het album was Testify dat hij opnam. Dit nummer was oorspronkelijk van Leo Sayer. Hier is Phil Collins, de morgenster. Sweet.

Ja, er was een tijd zong hij elke plaat gewoon bovenin de hitparade. Hij maakte van elk liedje goud. En hij huurde onder andere de blazers van Earth, Wind & Fire oorspronkelijk in. Om hem te ondersteunen tijdens zijn solo-projecten en de liedjes die hij toen de tijd schreef. Vooral in die 80's natuurlijk bekend, solo en later vanuit Genesis. Ja, heden ten dagen is het een beetje een oude man. Hij heeft problemen met lopen en hij zit meer op het podium dan dat hij nog staat. Ook heel veel problemen met zijn ex-vrouw die hem redelijk financieel heeft uitgekleed. Tot zover de morgenster van deze ochtend, Phil Collins, vrienden. Laten we een beetje de zomerse temperaturen weer opzoeken en we gaan gewoon lekker van het mooie weer genieten, ook al zijn we aan het werk. Dat doen we met Laid Back. En als je vrij bent, is het gewoon het Sunshine Reggae gevoel.

In 1975 heten ze nog Moments and Whatnot. En dit plaatje Girls was hun grootste hit. Later gingen ze over in Ray Goodman en Brown. Onder andere nog Special Lady, weet je nog? Ja, dit programma loopt een beetje op de laatste benen, vrienden. En na dit programma hebben we natuurlijk nog veel meer muziek. Maar voor het zover is, even naar de Stones. Foreign Tongues, het nieuwe album. En dit is Jealous Lover.

kwam van het laatste album gereleased. Ik denk een paar maanden geleden. Natuurlijk juli, zeg ik, een paar maanden geleden. Nee, vorige maand is dit gereleased. Foreign Tongues en je hoorde Jealous Lover. Ik zei het al even, dit programma is voorbij. Dat was de laatste vocale voor dit uur. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond, vrienden. Straks natuurlijk nog veel meer muziek na het nieuws van 9 uur. Blijf vooral standby. Blijf vooral genieten van Seabreeze AM 1098 en 1395, vrienden. Morgen is het dinsdag en dan zit Milko Roodnaad op deze stoel. En ik ben er donderdag weer. Ik zeg dag, dag, oi, oi.

0: met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Het risico in ons land is de voorbije 10 jaar zowat verdubbeld ten opzichte van de 30 jaar daarvoor. Ook in België en Duitsland stijgt het risico. De bosbranden in Frankrijk en Spanje laten een spoor van verwoesting na. Ook door de extreme temperaturen boven de 40 graden in deze landen. Het gaat slecht met het koraal rond het eiland Bonaire. Er is nog maar 10% van de oorspronkelijke hoeveelheid over, zeggen Nederlandse wetenschappers. Rondom de Nederlandse gemeente Bonaire is de zeebodem nog maar voor 5% bedekt met koraal, tegen 60% 50 jaar geleden. Opwarmend zeewater is funest voor het koraal. Bij hogere temperaturen hebben bacteriën vrij spel. Het koraal rond Bonaire is daardoor ook gevoeliger voor ziektes. In de Gazastrook zijn 19 Palestijnen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Hulpverleners noemen dat het hoogste aantal op één dag sinds weken. Eerder op de dag waren al 11 doden gemeld. Met de aanvallen lijkt Israël een recent vredesvoorstel van de Amerikaanse president Trump af te wijzen. Trump kondigde vrijdag een plan aan waarin Hamas zich volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en daarna naar een ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Oekraïne voerde al tientallen aanvallen uit op vestigingen van Wildberries met als doel de oorlog tot bij de Russische consument te brengen. Rusland bestookte op zijn beurt het zuidoosten van Oekraïne. Er vielen 1 dode en 21 gewonden. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Het risico in ons land is de voorbije 10 jaar zowat verdubbeld ten opzichte van de 30 jaar daarvoor. Ook in België en Duitsland stijgt het risico. Vanwege de aanhoudende droogte zijn in Gelderland verschillende veerpontjes uit de vaart gehaald. De maatregel is het gevolg van de extreem lage waterstand van de Rijn en de Rijnarmen Waal en IJssel. De veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden is opgeschort, evenals de veerboot tussen Reden en Rederlaag, die geen voetgangers en fietsers meer kan overzetten. Ook zijn de pontjes tussen Druten en Dodewaard en tussen Beuningen en Slijk-Ewijk uit de vaart gehaald. In Italië is na 9 jaar coma de 13-jarige Mattia Maestri overleden. De jongen raakte in coma na het eten van besmette rauwmelkse kaas. De zaak deed veel stof opwaaien en leidde tot ellenlange juridische procedures in Italië. Mattia werd in 2017 ernstig ziek nadat hij als kleuter rauwmelkse kaas had gegeten. Die was besmet met de E. coli-bacterie. De hoogste Italiaanse rechter oordeelde uiteindelijk dat er een direct verband was tussen de besmette kaas en de toestand van Mattia. 2 managers van het zuivelbedrijf werden veroordeeld wegens nalatigheid. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt nog meer warme lucht het land binnen. Het kwik loopt op tot rond de 35 graden en er staat weinig wind. Daardoor voelt het drukkend warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Er is maar 1 Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: de beginperiode van de Seekers. Luister, vrienden, dat ze toen die tijd naar Engeland gekomen zijn. Vanuit Australië vandaan hebben ze dit fantastische album opgenomen. Met heel veel mooie plaatjes erop. This Little Light of Mine, Morning Town Ride. En ga zomaar door, ja. Fantastisch.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel
0: heel veel gezelligheid. Een bijzonder goede morgen hier bij Koffie Compleet op Radio Seabreeze. Ja, en vandaag is het dan zover. We gaan vandaag het spelletje De Vraag van Vandaag spelen. Zo rond de klok van 22:30 krijgt u De Vraag van Vandaag te horen. En als u dan het goede antwoord heeft, is niet zo moeilijk hoor, want het is een soort multiple choice vraag, waarbij 3 antwoorden mogelijk zijn, waarvan er maar 1 de goede is. Ja, A, B of C. Als u zegt van het is bijvoorbeeld antwoord B, ik noem maar een voorbeeldje, dan kunt u dat sturen naar Ton, Theodor, Otto, Nico at radioseabreeze.nl. En Seabreeze schrijf je als volgt: radio, oké, dat is duidelijk, maar Seabreeze is S-E-A-B-R-E-E-Z-E en dan .nl. Ja, en dan maak je kans op 2 vrijkaarten voor de Pasar Malam Istimea, welke eind deze maand in Leeuwarden gehouden wordt. Nou, is toch leuk om te weten. Ja, dacht ik wel, hè. Gewoon blijven luisteren en wie weet, you never know, misschien bent u wel de winnaar. Het is tijd voor Ernie Maresco. Shout, shout, nog yourself out, moet je niet.

knock yourself out, geef jezelf een klap voor je kop en ja, dan ben je uitgeschakeld. Nou, moet je niet doen, want gewoon lekker blijven luisteren naar Radio Seabreeze. De helder, gezelligste zender van de hele wereld en wij de omgeving. Ja, toch? Leuk, hè? Nou, ik vind het fantastisch dat je er allemaal bent. En heb jij dat nou ook, dat zo...

Bij de zomerzon en lekker in het zonnetje zitten. Als je mezelf maar wel helemaal goed even lekker insmeert en zo met een zonnebrandcreme. Want anders verbrand je. Ja, dat roep ik al enkele weken lang, lieve luistervrienden. Hou dit jaar in de gaten, want we hebben nog nooit zo'n mooi jaar gehad als het jaar 2026. Wat willen we nog meer? Fantastisch mooi weer. En dat allemaal op Radio Siberis, maar ook bij u op de camping of op de boot of waar u zich ook bevindt. Wat vindt u er trouwens van dat een stelletje idioten weer het Nationale Monument op de Dam beklad hebben met blauwe verf? Ik vind het schandalig.

hallo. Ja, dat allemaal op deze blauwe maandag. Het is allemaal wat. En blauwe maandag, ja, we maken het er gewoon van, maakt het uit. In ieder geval, Roger Whittaker was dit. En meestal draaien we de uitvoering van de poptops. Maar in dit geval van Roger Whittaker. En ik moet zeggen, klonk ook lekker hoor. Eerlijk is eerlijk.

0: Victor Hoeger zit uit 1978, lieve luisterin. Ja, when you're in love with a beautiful woman now. Dat is leuk hoor, als je verliefd bent op een mooie vrouw, zeker weten. Oh, denk het wel. Het was trouwens een opmerkelijk tafereel voor strandgangers in het Siciliaanse badplaatsie Marina di Ragusa. Toen afgelopen woensdag, ja het is alweer een paar dagen geleden, maar plots honderdduizenden euro's uit zee kwamen drijven. Het zal je toch gebeuren, zeg, als je ziet, wat zou je ermee doen? Ja, nou, je moet ze wel weer teruggeven hoor, overigens, denk ik. Als je ze gevonden hebt. En jongens, er zullen ook best wel mensen zijn die zeggen van, hey, ik stop er een paar in mijn broekzak. Het is wat heerlijk, wat een verhaal.
1: Koffie compleet met Tom Polderman.

Wat een herrie, hè? Jongens, de Reynolds waren dit. Ja, die staan bekend om herrieachtige muziek. En het is allemaal wat. Weet je wat? We gaan de plaat lekker wegdraaien. We gaan even terug naar die pakketten die gevonden zijn in Italië, luister vrienden, met allemaal geld erin. Want de pakketten zaten namelijk bankbiljetten van verschillende waarden, variërend van 5 tot 100 euro. De autoriteiten hebben voorlopig zo'n 665.000 euro veiliggesteld. En wie weet wat er allemaal nog in de zakken van de vinders verdwenen is. Je weet het maar nooit allemaal.

0: Sunshine Band 1979 en Please Don't Go. Gewoon lekker blijven bij Radio Schieber in Schurps nummer van. Ja, en dan is het nu tijd, hè. Ik heb het al beloofd. Ja.
1: Please don't go.
0: Ga je niet weggaan hoor. Blijven luisteren naar Radio Schieber. En zeker ook naar het spelletje wat eraan gaat komen. Lekker. De vraag van vandaag. Nou erop.
2: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Ja, als je dat maar weet, laatste vrienden, stuur dan een mail naar ton@radiosybris.nl. Ton, dat schrijf je Theo door Otto Nico en het Radio Sybris aan radio, dat weet je natuurlijk wel. Sybris is Sabreeze.nl. En als je het antwoord goed hebt, dan maak je dus kans voor die 2 vrijkaarten. Het is eigenlijk heel makkelijk. Het is een soort multiple choice vraag welke ik voor u heb. En hier komt hij hoor. Luister en huiver. De VOC, we hebben er allemaal wel eens een keer van gehoord. Denk ik. Nou, ik wil van u graag weten waar de O voor staat in de letters VOC. Is dat Vereniging Oostvaardersplassen Coöperatie? Is dat Vereniging Olieproducerende Landen Coöperatie? Of Vereniging Oost-Indische Compagnie? A. Vereniging Oostvaardersplassen Coöperatie. B. Vereniging Olieproducerende Landen Coöperatie. Of C. Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nou, het enige wat u hoeft te doen is op de vraag van vandaag, maandag 3 augustus, dat moeten we er wel even bij zetten, een A, een B of een C invullen. En dan komt het allemaal vanzelf goed. Leuk toch?
3: Goedemorgen!
2: Laag met Tom Bond.
0: Oh ja, stuur het antwoord dan naar ton@radiosybris.nl. Niet vergeten.

Plaatje van Wolter Kroes. Het is altijd zomer, zomer, zomer, geloof het of niet. Een plaatje wat hij in 1997 heeft opgenomen. En ja, we hebben het gewoon lekker gedraaid in het programma Koffie Compleet vanmorgen. Ik zal nog heel even de vraag van vandaag doen, luister vrienden. Vandaag maandag 3 augustus. De VOC, dat kent u allemaal wel. En dat heeft een logo. Waar staat de O voor in het logo van VOC? A, Vereniging Oostvaarders Plassencoöperatie. B, Vereniging Olieproducerende Landen Coöperatie. Ja, zou kunnen natuurlijk. C, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ja, waar staat de O voor in de letters VOC? Als u het weet, stuur het naar ton@radiosybris.nl en maak kans op 2 vrijkaarten voor dat fantastische evenement wat er in Leeuwarden gehouden wordt, de Pasar Mala.

Kees Roesels en We Shall Dance, we zullen dansen. Ja, nou en of heerlijk dansen bij Jansen. En mocht het daarom zijn dat je de vraag van vandaag een beetje gemist hebt, nou, je kan hem nog even terugvinden op onze Facebookpagina Seabreeze AM. Ga er gewoon even gezellig naartoe. Kan je de hele dag nog teruglezen en dan kan je gewoon kijken van hey, wat zou het juiste antwoord zijn? En stuur het dan door naar ton@radioseabreeze.nl. Ja, toch?

0: City. Een hot shout in the city. Ja, en dan kan het lekker warm zijn hoor. In 1978 kon het ook al gebeuren dat het lekker warm was in the city. Ja, geloof het of niet, er was een plaatje van Nick Gilder en dat allemaal gedraaid hier in het programma Koffie Compleet op Radio Seabreeze, Europe's number one.
1: Radio Seabreeze. Put your radio on. Radio Seabreeze. Put your radio on. Radio Seabreeze. Put your radio on. I said, Radio Seabreeze. Put your radio on. Put your radio on.
0: Doen we hoor. We zetten de radio aan op Radio Seabreeze 1098 voor Noord-Nederland, voor het Midden-Nederland en 1395 voor het noorden van het land. Oftewel 272 meter voor het midden van het land en 215 meter in de Middengolf voor Noord-Nederland. Gezelligheid kent geen tijd. Als we het hebben over Lobo, dan denk je natuurlijk allemaal aan de platen Me and You and the Dog Names Boo. Maar deze hoor je eigenlijk zelden.

California Kid in Reno, het zal je gebeuren allemaal. Dat was Lobo, ja. En dat is wat anders dan de dokzonde, de dokzonde nemen, hè? Ja, Lobo. En me en you en de dok is boe. Oké, lieve luisteren vrienden. Ja, dit is Radio Cibris, Joris nummer van de radio. We gaan een hele mooie plaat draaien van Peter Borkas. En hij neemt u mee naar

jongen. Oh, oh, oh. Dat wordt helemaal niks. Nicolaas vrienden. Ja, jammers. Proost. Heerlijk. En dat allemaal hier op uw station waar we zingen zit. Hé, hey, weet je wat? We hebben voor u een hele mooie gouden ouwe. Ja, van niet van de Seekers. Daar zijn we mee begonnen. Maar wel van de New Seekers. Dat is ook leuk om naar te luisteren. Never Ending a Song of Love. Yesterday.

0: oorspronkelijke plaatje van Delaney, Bonnie en Friends in dit geval gebracht door, hoe kan het ook anders? De New Seekers, die hebben het op een gegeven moment ook een keer uitgebracht. En dat was hartstikke leuk, laten we eerlijk zijn. Radio Seabreeze is Europe's number one.
1: Radio Seabreeze AM.
2: Get the barbecue on. The sun is shining and the great hits keep coming.

Radio Seabreeze AM 1395 en 1098. Gezelligheid kent geen tijd. Ja, kijk op de klok van gehoorzaamheid. Waar zien we dat? Het is weer tijd om afscheid te nemen, luister vrienden van het programma Koffie Compleet voor vandaag. Ik zal nog heel even vertellen waar u de vraag van vandaag nog een keer kunt terugzien. Ga dan naar onze Facebookpagina Seabreeze AM en daar staat die vermeld. De vraag van vandaag voor maandag 3 augustus. En je hebt tot vanmiddag 5 uur de tijd om te reageren op die vraag van vandaag. Daarna gaan we kijken wie daar eventueel de winnaar uit gaat worden die twee

vrijkaarten krijgt. En die krijgt die persoon dan toegestuurd namens de organisatie van die passen. Maar dan is die mea. Daar kom ik zelf niet meer tussenin. Dat doet de organisatie zelf. En dat wordt leuk. Oké, wat mij betreft gewoon lekker luisteren. En even kijken op Seabreeze AM. En dan kan je die vraag gewoon invullen. En naar ons toesturen via ton@radioseabreeze.nl. Dat is wel heel belangrijk. Want anders komt hij niet aan. Nee, anders komt hij niet aan. Dat is ook wat. Morgen ben ik er weer met een hele nieuwe aflevering van Koffie Compleet. Luister vrienden. En ik hoop dat u morgen ook weer lekker gaat luisteren naar ons programma. Een heel fijne dag verder. En geniet van de zon en van het weer. En van alles wat er nog komen gaat. Eerlijk is eerlijk is eerlijk.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio Seabreeze. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd dan in diezelfde periode vorig jaar. Er werden vooral minder pakketjes van Aziatische webwinkels bezorgd. Sinds 1 juli zijn die duurder geworden omdat er per product een heffing van 3 euro bovenop komt. De omzet van PostNL bleef met 1,6 miljard euro wel gelijk ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Ook werden er 8% minder brieven en kaarten verstuurd. Het bezorgen daarvan is nog altijd niet winstgevend voor PostNL. Olieconcern Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk komen in handen van het Franse Total Energies. Shell gaat zich weer meer richten op fossiele brandstoffen. De verkoop zal naar verwachting eind dit jaar worden afgerond. Het olie- en gasconcern maakt niet bekend hoeveel geld er met de transactie gemoeid is. Het aantal hypotheekaanvragen is afgelopen maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000 en daarmee is juli tot nu toe de op één na drukste hypotheekmaand van het jaar. Opvallend is dat het grootste aantal hypotheken werd aangevraagd door alleenstaande huizenkopers. Die vormen daarmee nu de grootste groep hypotheekaanvragers met 17%. Huizenbezitters die hun hypotheek verhogen voor verbouwing waren voorheen in de meerderheid. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Oekraïne voerde al tientallen aanvallen uit op vestigingen van Wildberries met als doel de oorlog tot bij de Russische consument te brengen. Rusland bestookte op zijn beurt het zuidoosten van Oekraïne. Er vielen 1 dode en 21 gewonden. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt nog meer warme lucht het land binnen. Het kwik loopt op tot rond de 35 graden en er staat weinig wind. Daardoor voelt het drukkend warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw

0: Leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Hallo, daar zijn we weer.
9: Hoe je hier, ja, hier.
10: Oh, mijn schaaf, te gek, echt wel heftig hoor.
11: Landgenoten.
12: Ik ben binnen zonder kloppen.
13: Oh, lekker stemmetje even overnieuw.
14: Binnen zonder kloppen.
15: Maar
14: waar is iedereen dan? Hallo?
16: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
17: Goedemorgen.
18: Goedemorgen.

Goedemorgen, ik ben Wiebe Christ en dit is Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond met de beste en vaak totaal vergeten hits uit de jaren 60, 70 en 80. De pareltjes uit de cashbox aan Billboard Hot 100. De tipparades, de top 40 en top 50. Zij vliegen weer een uur lang om je oren deze morgen. De opener van dit uur Binnen Zonder Kloppen was van The Fine Young Cannibals. Een Engels trio dat vooral in de helft van de 80's hits scoorde. De naam was afgeleid van de film All the Fine Young Cannibals met Natalie Wood en Robert Wagner. Op het debuutalbum stonden onder andere de Elvis cover Suspicious Minds, Blue en de net gedraaide Johnny Come Home, dat in 1985 als eerste single de 21ste plaats behaalde. De bandleden vielen in de prijzen bij de Brit Awards, maar gaven deze terug omdat ze niet met de conservatieven geassocieerd wilden worden. Tot zover het nieuws van toen. En nu snel naar de bel. Eens even kijken wie er vandaag komen koffieleuten in de Seabreeze Studio. Good morning! Welkom op deze vrolijke muzikale samenkomst met de beste muziek aller tijden. Gemaakt door onder andere vandaag Spooky and Sue, The Rolling Stones, Billy J. Kramer, Janet Jackson, Albert Hammond, The Special a.k.a. Tommy James, Nicole Haak, Sandy Shaw, Elvis Presley, Eric en Sanne en Bob Marley. Het kan ook weer niet op. Dat belooft opnieuw een vrolijk uurtje classics, zoals je dat gewend bent van Binnen Zonder Kloppen op Radio Seabreeze. Geniet ervan, want het is gratis. Wil je ons steunen? Kijk dan even op de site radioseabreeze.nl/overons. Het tweede nummer in dit uur is van Dave Berry. Wie kent hem niet? Naast de nummer 1 hit This Strange Effect had de Engelsman nog een aantal plaatjes in de 60's die het aardig deden. Zoals Daar Zijn en Waren, I'm Gonna Take You There, Mama, The Crying Game, Can't Get It From You, If You Wait For Love en deze Little Things, die in Nederland een 26e plaats behaalde. Dave Berry werd als stunt van Circus Tony Bottini, waar hij wel eens optrad, in een leeuwenkooi door Amsterdam vervoerd, omdat gewoon over straat lopen kansloos was door zijn populariteit. Little

0: www.radioseabreeze.nl.
1: De playlist vertelt mij dat er een blokje van drie Amerikaanse acts aankomt. En dat zijn Albert Hammond met The Peacemaker van de LP The Free Electric Band uit 1973. Tommy James en The Shondells en I Think We're Alone Now, dat we ook kennen van de Amerikaanse zangeres Tiffany uit 1987. En nu eerst The Special a.k.a. met Free Nelson Mandela. Een single uit 1984. Het nummer is maar één keer live gespeeld. Ter gelegenheid van Mandela's 70ste verjaardag verscheen in 1988 een nieuwe versie. In 2010 werd het nummer door de New Statesman verkozen tot één van de 20 beste protestliederen

De eerste Nederlandstalige in dit uur komt eraan en die is van Nico Haak en zijn Paniekzaaiers. De ukulele was zijn vierde single, gekozen tot alarmschijf en in 1973 een redelijk succes. Nico maakte voornamelijk geinige liedjes, bestemd voor feesten en partijen. Een reguliere studioalbum is van zijn band nooit verschenen. Komt zometeen na Elvis de Pelvis met zijn best verkochte single uit 1960. It's Now or Never ging wereldwijd 20 miljoen keren over de toonbank. In Italië ging het al in 1949 als O Sole Mio door de speakers van Tony Martin. Elvis werd geïnspireerd door het nummer toen hij in dienst zat in Duitsland.

Pontoon. Geschikt voor alle muziekliefhebbers, want de variatie is groot. Naast The Beatles en No Reply, dat geschreven werd voor rock'n'roll zanger Tommy Quigley, die ook in de stal van manager Brian Epstein zat, hoor je hier ook zomaar Janet Jackson. In dit geval met What Have You Done For My Lately uit 1986. Het komt van haar derde studioalbum Control. Dat zorgde voor nog meer bekendheid in Amerika. In de videoclip gaat Jackson naar een apart ingericht eetcafé, waar ze samen met haar vriendin, gespeeld door Paula Abdul, over haar relatieproblemen praat.

0: met Wiebeke Riest.
1: Ach, en ja, voor mensen die graag geheimen willen weten, is hier zometeen Billy J. Kramer en de Dakota's met Do You Wanna Know A Secret? De groep nam verschillende covers van Beatle-nummers op in hun repertoire. Vooral in 1964 waren ze erg populair. Nu eerst Spooky and Sue met de Arubaan Ivan Groenevelds en de Britse Sue Challoner. Ivan zat in een swinging soul machine en Sue zou net met Big John Russell een nieuw duo gaan vormen, waren niet dat zijn vrouw jaloers werd en het verbood. Het werd dus Sue en Ivan. Het duo had met Swinging on a Star een grote hit, gevolgd door You Talk Too Much. Begeleid door het Amsterdamse Mayflower en deelname aan het Songfestival volgden nog een aantal aardige singeltjes. Hier hoor je You've Got What It Takes, hun laatste single in 1976, die in de tipperaden bleef steken.

laatste weken schuifelt Bob Marley met regelmaat door de binnenzonnekoppen programmering. En vandaag doet hij dat met One Love uit 1977. Die titel wordt altijd in één adem genoemd met People Get Ready uit 1965 van Curtis Mayfield. En destijds opgenomen door zijn begeleidingsgroep The Wailers. Je hoort het na Sandy Shaw. Zij werd in 1964 ontdekt door Adam Faith. Haar eerste single flopte, maar de tweede was een grote hit. Always Something There to Remind Me stond 3 weken op nummer 1. Omdat ze ook liedjes opnam in het Frans, Duits en Spaans, werd ze in heel Europa bekend. En ze zong meestal op blote voeten, want dat vond ze het lekkerst. In 1969 begon ze met haar eigen kleding- en schoenenlijn. Hier hoor je haar officieel derde single uit 1964. Girl Don't Come was geen groot

0: Europlaat komt uit België. Maar daar zingen ze ook Nederlands. Dus we gaan straks wat dat betreft in de herkansing. Het zijn nu Erik en Sanne met Koop van Alles. Je hoort ze naar de tweede Europlaat en die komt uit Frankrijk. Claude-Michel Schönberg is naast zanger ook componist en supervisor van musicals als Les Misérables en Miss Saigon. Hij is ook theaterproducent. Medio de 70s stond hij zelf in de hitlijsten met Le Premier Pas en Les Enfants de Mes Enfants.
1: Dit is de Binnenzonder Kloppen Europlaat op Radio Sea Breeze.

Home is een muziekalbum van de Cats 1973. Home stond 4 weken in de album Top 100 en behaalde daar nummer 9 als hoogste positie. De LP behaalde de goudstatus. I'm Going Home, wat we gaan draaien, werd geschreven door Kees Veerman. De meest bekende nummers van de LP waren Maribaya en Let's Go Together.

Rolling Stones sluiten vandaag af met de toepasselijke titel It's All Over Now voor vandaag. Want morgenochtend om 11 uur ben ik er weer met minstens 3 handenvol geweldige classics. Zorg dat je ze niet mist. Ik wens je een prettige voortzetting van deze dag en geniet van onze verdere programmering. Beleef vroeger opnieuw met Radio Seabreeze 1395 AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd. Er was vooral een daling te zien in het aantal pakketjes van Aziatische webshops. Die zijn sinds 1 juli duurder geworden door een heffing van 3 euro per product. PostNL had wel een ongeveer gelijke omzet, zo'n 1,6 miljard euro. Ook ging het flink minder met de brieven en kaarten. De bezorging daarvan kost PostNL meer dan het oplevert. Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk worden verkocht aan het Franse concern Total. Shell gaat zich weer meer concentreren op fossiele brandstoffen. Het olie- en gasconcern maakt niet bekend hoeveel geld er met de transactie gemoeid is. Naar verwachting wordt de verkoop eind dit jaar afgerond. Het aantal hypotheekaanvragen is de voorbije maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000 en daarmee was juli de op één na drukste hypotheekmaand van dit jaar. De alleenstaande huizenkopers maken nu het grootste deel uit van de aanvragers, 17%. Voorheen bestond het levend deel van de aanvragers uit huizenbezitters die hun hypotheek verhogen vanwege een verbouwing. In Rusland zijn zeker 8 doden gevallen na een Oekraïnse droneaanval. Opnieuw was een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries het doelwit. Oekraïne wil met de vele aanvallen op die webwinkel de oorlog voelbaar maken bij de Russische burger. Rusland zegt dat het van de massale Oekraïnse aanval 635 drones heeft kunnen neerhalen. Rusland voerde ook aanvallen uit op het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij vielen een dode en 21 gewonden. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt meer warme en vochtige lucht het land binnen. Het voelt drukkend warm en het kwik loopt op tot rond de 35 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Sunshine Reggae. Die komt uit 1983 en betekende de internationale doorbraak van het Deense duo. Met de ontspannen mix van reggae, pop en elektronische invloeden ademt het nummer 1 en al zomer. De relaxte sfeer en het aanstekelijke refrein maakten het tot een grote hit in Europa en een vaste waarde op de radio. Een heerlijke feel-good klassieker die nog altijd meteen het vakantiegevoel oproept. In Bart's Middle Breeze, Laid Back en Sunshine Reggae.

Leuk dat je luistert. En je bent afgestemd op de 1098 en natuurlijk de 1395 AM. En dat doe ik overal via de stream live.radiosybris.nl.

Mooie muziek uit 1971. Lappie Sivre en It Must Be Love. Dit is Bart's Middag Breeze. Muziek voorbij de lunch en de koffie. En we hebben een volle pot koffie gezet. Dus we drinken een kop koffie met je mee. Eet smakelijk als je aan het eten bent. En we luisteren naar muziek van Ilo. Hier is All Over the World.

zes albums geproduceerd. En dit was de zevende album, Stronger Than Ever. Dit was de eerste single die daar vanaf kwam. Best Love uit 1982 van Royce.

Tornado Shuffle. En die komt uit 1976 en is een van de bekendste nummers van het succesvolle album Silk the Crease. De aanstekelijke mix van rock, soul en funk, gecombineerd met de karakteristieke stem van Boss Skaggs, gaf het nummer een heel eigen sound. Het vertelt het verhaal van een man die zijn geluk blijft najagen, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn. Een tijdloze klassieker die nog altijd bruist van energie. In Bart's Middlebury's Boss Skaggs en Lee.

En met deze van Roxy Music en Avalon zijn we weer toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na het nieuws van 1 uur, Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosybris.nl. En wij gaan eruit met George Benson, Lady Love Me, One More Time. U wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer na het nieuws van 12 uur. Heel graag tot dan. Dag.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88, meldt het bestuur van de Spaanse exclave. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. De doden vielen toen binnen korte tijd zo'n 40.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Velen van hen kwamen zwemmend. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen terwijl ze aan land probeerden te komen. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De vrouwen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Honderden vrouwen hebben de in 2023 overleden Al-Fayed beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon 1 verdachte direct aanhouden. Later werd een 2e verdachte opgepakt terwijl hij het monument bekladde met lippenstift. De groei van de industrie in de eurozone is afgelopen maand verder aangetrokken, meldt marktonderzoeker S&P Global. De fabrieksproductie in het eurogebied steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar. De onderzoekers spreken van een zomerse groeispurt. Fabrieken zouden vooral bezig zijn met het wegwerken van eerder opgelopen achterstanden. Vanaf de herfst ligt de fabrieksproductie naar verwachting weer lager. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

0: Paul's Muziekboutique.
1: Dag, laat ik op deze maandag maar eens met een zomers plaatje beginnen. Welkom bij mijn programma. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. Het is vandaag 3 augustus van het jaar 2026. Zomermaand en voor heel veel mensen een vakantie. Mocht je op vakantie zijn, dan wens ik je een hele fijne vakantie toe. Tot 2 uur ben ik bij je met gewoon lekkere muziek. Zoals je dat elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag gewend bent van mij hier bij Seabreeze tussen 1 en 2. Dit is

dat het bekendste nummer van hun is Which Way You Going, Billy. De Poppy Family en Terry Jacks, de zanger van de band en de gitarist van de band. Later een solo carrière met onder andere If You Go Away en Seasons in the Sun. En dit is Tom Jones.

Volgens mij hebben ze niet zo goed geluisterd naar de adviezen van de gezondheidsraad dat je beter helemaal niet kunt drinken. Alhoewel, het lied is al wat ouder dan dit uit de jaren 80 en toen was die gezondheidsraad en misschien nog helemaal wel niet, wie weet. Ze hebben in ieder geval een feest gehad dit weekend. Was een derde party, dat waren de Rovers. Laten we een beetje draaien die we vinden in de galerij der Hollands Glorie. Muziek van de Dijk. En zij dansen. Dat doen ze niet zomaar. Niet op de dansvloer, maar op een vulkaan.

Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

ook op deze maandagmiddag zitten we regelmatig in de jaren 60. De Ivy League was dit. Je kent ze, denk ik wel, van Tossing en Turning. Misschien een wat onbekendere nummer van ze. Funny How Love Can Be. En deze ken je zeker wel. Gloria Gaynor. Never Can Say Goodbye.

0: Een van de zeven top 40 hits die zij scoorde hier in Nederland. We gingen naar het jaar 1975. Goed voor een top 10 notering destijds.
1: Goedemiddag van 1 tot 2. Pauls muziek moet hier.
0: Ja, en ik weet niet of je dit moet scharen onder goed nieuws. Misschien wel. Louis van Gaal, 74 jaar, is bereid om eventueel een vierde termijn als bondscoach aan te gaan. Hij gaat daar gesprekken over aan. Zijn gezondheidsproblemen zijn voorbij, zegt hij. Dus waarom niet? En ja, goed, hij heeft al eerder laten zien dat hij weet hoe hij Oranje naar de top moet krijgen. Dus ik kan me voorstellen dat heel veel voetbalfans hier erg blij van worden.

0: Ik kan me voorstellen dat veel voetbalfans nu tegen Louis van Gaal zeggen, nu die eventueel een vierde termijn als bondscoach aan wil gaan. You're my best friend.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: We hebben er weer eentje, daarvoor gaan we terug naar het jaar 1980. Een band die scoorde tot nummer 1 hit met The Mate of Orleans. Daar heb ik het over Augustal Manoeuvres in the Dark. Maar in het jaar 1980 kwam dit nummer uit en het deed helemaal niks. Het viel naast de hitlijst. En dat is jammer, want het blijft een mooi nummer. Dit zijn ze. Met de Enola Gay. Zij het al, Augustal Manoeuvres in the Dark.

Met de Honeycombs zaten wij weer eventjes in de jaren 60 op deze maandagmiddag hier bij Radio Cybris. Als ik even naar buiten kijk, dan zie ik vandaag geen zon in Frankrijk. En ze voorspellen voor vanmiddag heftige onweersbuien. Nou, een beetje water in de tuin hier zou geen kwaad kunnen. Hoor ik velen hier in Frankrijk zeggen.

begon met Dynamite, daarna kwam Tiger Feet. En dit was de derde in rij van succes die de Cat Crept In. Wat was dat? En we gaan weer naar die lijst toe. Er staan inmiddels 115 nummers in die lijst die je ook kunt vinden op Spotify. Dan heb je voor bijna 7 uur mooie Nederlandstalige muziek voor de boeg. Even de nummers die erin zaten, ga ik voor je draaien. Dit is Van Dikhout en Eén Nacht Eeuwigheid.

Houdt de galerij der Hollands glorie in hele fraaie van dik hout. Eén nacht, eeuwigheid en morgen. Rond de tijdstip voegen we weer een nieuw nummer toe aan die playlist die u kunt vinden op Spotify.

Ging op deze maandagmiddag even terug naar het jaar 1964. Een compositie van John Lennon en Paul McCartney. Peter en Gordon en Nobody Knows. En dit dateert uit 1979. Diana Ross en Michael Jackson.

Ik wist niet dat er een soort maxi-versie was van That's the Way I Like It. Maar ik kwam hem toevallig tegen vanmorgen toen ik het programma aan het voorbereiden was. Ik dacht, ach, waarom ook niet op deze maandagmiddag. Vrienden, het zit erop deze aflevering van mijn muziekboutique. Zometeen veel plezier met Guido. En ik ben er morgen weer, net na de klok van 1 uur, na het programma van Bart de Zwart. Ik wens je nog een hele fijne maandag en tot besluit deze fraaie van Supertramp.

0: live naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88, meldt het bestuur van de Spaanse exclave. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. De doden vielen toen binnen korte tijd zo'n 40.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Vele van hen kwamen zwemmend. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen terwijl ze aan land probeerden te komen. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De vrouwen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Honderden vrouwen hebben de in 2023 overleden Al-Fayed beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon 1 verdachte direct aanhouden. Later werd een 2e verdachte opgepakt terwijl hij het monument bekladde met lippenstift. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauero. Daarmee keert het op 2 na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. De naam Nauru dateert uit de koloniale periode. Eind 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Duitsland en later werd het eiland bestuurd door Australië. In 1968 werd het een onafhankelijke republiek. Er wonen 12.000 mensen op Nauero. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Er is maar 1 Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Weet je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee.

0: Toen in de Revue in februari 1979 verscheen, zat er een van de vreemdste samenwerkingen uit de popgeschiedenis verborgen. De Amerikaanse marine zag in het nummer een perfecte recruteringscampagne en gaf toestemming om te filmen op de echte marinebasis in San Diego met echte marineschepen, echte matrozen en militair materiaal. Dat normaal dus compleet verboden terrein was. Terwijl de clip werd opgenomen, begonnen hogere militaire verantwoordelijken plots te beseffen waar Village People cultureel echt voor stond. Tegen dat besef volledig doordrong, waren de opnames al bijna klaar.
1: De hits van toen. Op de gadget van nu. Tijd voor Hitdossier. Met Guido Bambelaar.
0: Er zijn van die momenten in de week waarop de tijd niet echt sneller of trager lijkt te gaan, maar gewoon even zachter wordt. Alsof de dag zijn scherpe hoeken een beetje afschuurt en maandag tussen 2 en 4, dat is precies zo'n moment. Je ziet erop Seabreeze waar muziek niet wordt doorgeschoven door een systeem, maar nog gewoon zelf mag binnenkomen. Geen haast, geen drukte, alleen songs die al even een leven achter zich hebben, maar nog altijd iets kunnen vertellen. Oude platen van vlees en bloed. En dat is allemaal opgenomen in een tijd waarin even opnemen nog betekende dat er mensen in de studio stonden met kabels, lampjes en een beetje gezonde nervositeit. En als het goed was, dan bleef het zo. En Seabreeze, dat is nog altijd een beetje die oude zeezendersfeer. Niet als museum, maar als gevoel. Alsof er ergens nog altijd golven bestaan die muziek dragen in plaats van water. Alleen wat rustiger nu, wat dichter bij de kust, maar met dezelfde vrijheid in de lucht. Ik ben Guido Bambelaar en ik ga je vanmiddag niet vertellen hoe je je moet voelen. Ik loop gewoon even mee door die muziek heen, tussen herinnering en vandaag in. En nu komt er een nummer dat niet veel uitleg nodig heeft. Het noemt of neemt gewoon zijn plaats. Zien. En de rest wordt vanzelf wat stiller. Hier is Rider Waiting van Richard Marx. Goedemiddag.

Derde nummer voor vandaag is Don't Make Me Over. Het was in 1962 niet bedoeld als grote doorbraak. Het nummer was er bijna nooit gekomen. Het verhaal begint met een stevige ruzie in de studio. Dionne Warwick had net achtergrondzang opgenomen voor andere artiesten, maar voelde zich onderbetaald en wou vertrekken. Volgens mensen die erbij waren, zou Warwick letterlijk geroepen hebben: Don't Make Me Over, man. Becker hoorde de zin en binnen de dag ontstond het basisidee.

zonder naam had een bijzondere band met emigranten en mensen die zich onderweg voelden in het leven. Net daarom sloeg Mexico onverwacht hard aan bij de Nederlandse vrachtwagenchauffeurs. In sommige grenscafés in België draaide het nummer zelf vaker dan in Nederland zelf. En in bepaalde jukeboxen in Vlaamse cafés liep het nummer technisch fout, omdat de lange uithalen van Mary harder gecomprimeerd waren dan gebruikelijk. Oude installaties begonnen daardoor soms licht te vervormen en café-uitbaters dachten vaak dat hun jukebox defect was.

Because You Love Me in februari 96 werd uitgebracht, was het niet zomaar een soundtrack-ballade. Het was een strategisch, zorgvuldig geplaatste comeback naar pure emotionele pop op groot formaat. Celine Dion stond op dat moment nog in de fase waarin haar Engelstalige doorbraak echt moest bevestigd worden, ondanks eerdere successen.

0: Hope I Don't Love You Anymore. Wanneer Charlize Spiteri dit nummer uitgebracht op haar soloalbum Melody, hoorde je meteen dat ze bewust een andere wereld binnenging dan met Texas. Minder stadionpop, meer jaren 60. Dit solowerk ontstond in een periode waarin Spiteri tijdelijk afstand nam van het constante tourschema van Texas. Dat gaf haar de ruimte om nummers te schrijven die minder gericht waren op de radio-impact en meer op sfeer en interpretatie.
1: Hitdossier met Guido Babbelaar. Hitdossier, een gouden terugblik bij de nooit vervelende radio.
0: En dat is natuurlijk Radio Cybris, 24 uur of 24, jouw gastheer. En nu Dancing in the City, Marshall en Hain. Julian Marshall zal kort na deze periode betrokken worden bij de experimentele New Wave groep The Flying Lizards. Dat verklaart ook waarom Dancing in the City soms al net buiten de lijntjes van klassieke popproductie kleurt. Kit Hain ging daarna de kant op van songwriting voor andere artiesten en later een solo carrière, wat eigenlijk typisch is voor dit project. Het was nooit echt bedoeld als langdurige band met vaste identiteit, maar meer als een momentopname van twee muzikale breinen.

En nu Al Green. Bij het uitbrengen van dit nummer Love stond hij in die periode bekend als iemand die nooit echt in de studio kwam om een hit te maken. Hij kwam binnen met het idee, begon te zingen en liet de sfeer het werk doen. Producer Willie Mitchell moest hem eerder afremmen dan

Het nummer werd oorspronkelijk gecomponeerd door Charles Aznavour in 1974. De Elvis Costello-versie verscheen in 1999 als onderdeel van de soundtrack van Notting Hill. Zijn opname is geen herwerking van de structuur, maar een nieuwe interpretatie van hetzelfde lied met een veel soberder arrangement dat sterk leunt op stem en melodie. De single kreeg daarna internationaal veel aandacht, waardoor veel luisteraars het nummer leerden kennen via Costello, terwijl de oorsprong bij Aznavour ligt. Feel the Breeze. Sea Breeze AM.

Paul Sheila, een duidelijke heruitvinding. Ze ging van Franse popster naar discoartiest in één stap. Iets wat in die tijd vrij zeldzaam was voor Europese zangers of zangeressen, zonder Amerikaanse achtergrond. Spacer werd uiteindelijk haar grootste internationale succes en blijft tot vandaag het nummer waarmee Sheila buiten Frankrijk het meest wordt geassocieerd.

Tears of a Clown. Het is een cover van de mountainklassieker van Smokey Robinson en The Miracles, oorspronkelijk uit 1970. De versie van The Beat kwam uit in 1979 en werd opgenomen in de periode dat de band volop bezig was met het mengen van ska en pop.

0: voorbij komt, krijg ik over mijn gans lichaam kippenvlees. Ja, halleluja. Het werd geschreven, opgenomen natuurlijk door Leonard Cohen. Men twijfelde destijds sterk aan de commerciële potentie, wat achteraf een van de slechtste inschattingen uit die periode bleek. Het nummer kreeg pas echt een tweede leven, jaren later, vooral door covers. De versie van Jeff Buckley speelde daarin een cruciale rol. Die interpretatie veranderde de perceptie van het nummer volledig en zo gebeurde het van een relatief onbekend nummer naar een moderne standaard. Prachtig gewoon.
1: Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist. Echte liefde vond je nog op de Love Boat.
2: What are the odds of that?
1: En Eddie Van Halen was nog springlevend. Hitsdossier. De hits van toen, de gadgets van nu.

0: uit 1976 en is een van die platen waar je meteen hoort dat pop en klassiek arrangementen bewust in elkaar zijn geschoven. Living Thing werd oorspronkelijk niet als de grootste single van het album gezien. Eerder werd Telephone Line als meer voor de hand liggende radiohit beschouwd. Maar uiteindelijk groeide juist Living Thing uit tot een van de meest herkenbare Yellow tracks.
1: Het juweel van de week.

uit de polder zei Antje, ach meid, ik mag je zo graag. Hoe moet dat nou, liefste Antje?

0: Jan Walter, ons juweel van de week. Ver terug de tijd in met Tulpen uit Amsterdam. De oorsprong van dit lied ligt niet in Nederland zelf, maar in de Duitsstalige slagertraditie uit de jaren 50. Het werd internationaal bekend onder verschillende versies en talen, waarbij Tulpen uit Amsterdam uiteindelijk de Nederlandse titelvorm werd, die bleef hangen.
1: Daar gaat hij weer!
0: De eerste 16 nummertjes zijn er doorgedraaid, maar er komen er nog 7.

10 aan in het volgende uurtje. Maar eerst natuurlijk de mededelingen en de nieuwsberichten hier bij Radio Seabreeze. Je kan nog luisteren in afwachting van al die berichten. En hopelijk is er iets goed dat ertussen zit. In elk geval, wij komen terug na 3 uur. Is Mistra, Know It All, Steve Wonder. Tot zo!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. Volgens L1 Nieuws zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat geen peilregulerende functie meer heeft. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. Ook vorig weekend, tijdens de start van World Pride, was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. Volgens Rita werden mensen uitgescholden, bespuugd of op straat lastiggevallen. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauru. Daarmee keert het op twee na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. De naam Nauru dateert uit de koloniale periode. Eind 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Duitsland en later werd het eiland bestuurd door Australië. In 1968 werd het een onafhankelijke republiek. Er wonen 12.000 mensen op Nauru. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Welkom in deel 2 van Hitosier hier op deze maandagmiddag bij Radio Seabreeze. Met onder andere nog Tony Ronald, The Whispers, Buddy Holly, Martha and the Muffins, Neil Diamond en Gloria Gaynor.

hebben deel 2 van Hitos hier stevig ingezet met deze Sharp Dressed Man. Dit nummer was onderdeel van de periode waarin ZZ Top hun sound bewust moderniseerde met synthesizers en drumcomputers naast hun klassieke bluesrockbasis. Eliminator was het album waarmee de band wereldwijd hun grootste commerciële succes behaalde. Sharp Dressed Man werd een van hun bekendste videoclips en kreeg veel rotatie op MTV in de jaren 80.

0: Mamma Leone, Vino. Uitgebracht in 1978 was dat een hit in de Duitstalige landen, niet zozeer internationaal. Het is een emotionele ballade over een moederfiguur, met name Mamma Leone. Typisch voor de slagertraditie van die periode. Bino had met dit nummer zijn grootste hit. Daarna kwam hij niet meer op dezelfde commercieel niveau terug.
1: Goedemiddag. Ik zei goedemiddag.

0: Ik hoop dat de jongen al hulp heeft gekregen ondertussen. Want het werd uitgebracht in 1971. Joseph van Hooft. Oftewel artiestenaam Tony Ronald met Help, Get Me Some Help. Het nummer was zijn grootste internationale hit. Het verscheen in een periode waarin Nederlandse en Belgische artiesten vaker Engelstalige pop uitbrachten om breder door te breken. Choosing the right station. 10, 9, 8 a.m. The Sea Breeze. The music you want is right here. 13, 9, 5 a.m. The Sea Breeze. Hit dossier.
1: De hits van toen. Op de gadgets van nu.

Helicopter, US Navy 66 van Samantha. Het nummer is eigenlijk een cover. Het werd in 1969 voor het eerst uitgebracht door de Duitse zangeres Manuela. Deze hit zorgde ervoor dat Samantha doorbrak bij het grote publiek. Ze scoorde er haar allereerste echte hit mee, wat haar lanceerde in de Vlaamse showbiz. Het nummer werd gekenmerkt door het iconische geluid van rotorbladeren in de intro. Haar allergrootste succes moest toen nog komen. Een jaar later, in 1971, bracht ze de monsterhit in Viva Spanje uit, wat ze uitgroeide tot een van de grootste Vlaamse klassiekers ooit. En hier zijn de Whispers en de Beat Goes On.

wat een lekkere beat, hè. Er zit gewoon geen sleet op dit nummer. En de beat goes on. Het nummer was de grote doorbraak voor de Whispers in de pop- en R&B-charts. Het werd een top hit. En het markeerde de overgang van de Whispers van de jaren 60 soulgroep naar een modernere disco R&B act. En het was geen one hit wonder, want de Whispers bleven daarna nog jaren succesvol in de R&B charts met meerdere hits in de jaren 80 was dat. En nu Sing for the Day van Styx uit 1978. Het nummer is een onderdeel van de fase waarin Styx evolueerde van meer progressieve rock naar radiovriendelijke rocksound. Pieces of Eight was het album dat Styx definitief doorbrak bij het breder Amerikaanse publiek. En Derek DeJong was in deze periode de belangrijkste melodische en vocale kracht binnen.

Het nummer werd opgenomen in de periode waarin Buddy Holly samenwerkte met producer Norman Petty, die een grote rol speelde in de typische vroege rock and roll sound van zijn platen. Ray Vaughan was een van de nummers die Holly's stijl mee hielpen definiëren. Het nummer werd uitgebracht in 1958, het laatste jaar van Buddy Holly's carrière voor zijn dood in 1959. Het groeide later uit tot een invloedrijk rock and roll nummer dat vaak werd gecoverd door latere rockbands. En nu Martha and the Muffins. Het nummer was de doorbraakhit van de band en werd vooral succesvol in Canada en Europa. Het ontstond in de vroege periode van de New Wave, waarin veel bands een mix maakten van punk en meer melodieuze popstructuren. De bandnaam werd later vaak ingekort tot M plus M en Echo Beats blijft hun bekendste track. Het blijft vooral bekend als een van de typische vroege New Wave radio.

0: Smoking Out My Back Door, het nummer dat uitgebracht tijdens de meest productieve periode van CCR, waarin ze meerdere albums en hits in korte tijd uitbrachten. John Fogerty schreef het nummer en was in deze periode ook de creatieve drijvende kracht van de band. De band stond op dat moment op het hoogtepunt van hun commerciële succes, vlak voor hun uiteindelijke split begin jaren 70.
1: Radio Seabreeze heeft de muziek met eeuwigheidswaarde.

Het zoetgevoelige Eve High Edwards, Scott Verzeerend en Yvonne Keely. Het nummer is gebaseerd op een thema uit de symfonie nummer 3 van Camille Saint-Saëns, waardoor het een klassieke crossover karakter heeft. De opname werd vooral een hit in het Verenigd Koninkrijk en Europa en het duet was het grootste commercieel succes van beide.

for a night like this, warmed by a stolen kiss, for I was lonely.

Dit nummer hoort bij de fase waarin Neil Diamond zich duidelijk ontwikkelde van popfolk naar meer volwassen, rijk georchestreerde popsound. Longfellow Serenade bevestigde Neil Diamond's positie als vaste hitmaker in de Amerikaanse en internationale popmarkt midden jaren 70. Het nummer past in dezelfde periode als andere grote Diamond hits, waarin storytelling en melodie centraal staan. En van storytelling gesproken, hier is Purple Rain van Prince and the Revolutions.

Never Can Say Goodbye. Het nummer is oorspronkelijk opgenomen door de Jackson 5 in 71. De versie van Gloria Gaynor uit 74 is een van de vroegste grote disco-hits en hielp mee om de disco als genre commercieel op de kaart te zetten. De productie is gericht op een repetitieve groove, wat later een kenmerk werd van de disco-stijl. De single werd een grote club- en radiohit en gaf Gaynor haar eerste internationale doorbraak voor haar latere mega-hit I Will Survive.

zich volledig had gevestigd als een van de belangrijkste Nederlandstalige zangeressen. Dit nummer behoort tot haar reeks succesvolle singles in de jaren 70, waarin ze meerdere hits had in het Nederlandstalige taalgebied.

0: I Can't Help Myself, Sugar Pie Honey Bus. Dit was een van de grootste hits uit de klassieke Motown-periode midden jaren 60. Het nummer werd de nummer 1 hit in de Verenigde Staten en hielp de Four Tops internationaal doorbreken. De productie is typisch Motown, een sterke ritmische basis met nadruk op melodie en groepszang.
1: Tot ziens. Au revoir. See you later. Auf Wiedersehen. Arrivederci.
0: Inderdaad, zo zit dat. Nog één nummertje. En daarmee gaan we richting de klok van 4 uur. Ik wens je zo dadelijk veel plezier met de collega's. Ik bedank je allereerst om te luisteren. En hopelijk ben je er terug bij aanstaande maandag even na 2 uur hier bij Radio Seabreeze. Voor een nieuwe aflevering van Hitels hier. We gaan eruit met Sister Sledge en Lost in Music. De groetjes, daag!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. Volgens L1 Nieuws zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat geen peilregulerende functie meer heeft. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. Ook vorig weekend, tijdens de start van World Pride, was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. Volgens Rita werden mensen uitgescholden, bespuugd of op straat lastig gevallen. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Deze conclusie trok het meldpunt discriminatie ook al. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

hebben ze een lekkere nummers gemaakt. Denk eens terug aan Waiting for a Girl Like You. I Want to Know What Love Is of Cold as Ice. Het was Foreigner uit 1977 in dit geval. Zo, we fietsen weer lekker door de jaren. Nou wel de gouden jaren, de vergeten lijnt. De voltooid verleden tijd. Ik heet je van harte welkom. Mede namens de productie natuurlijk en vrouwen en kinderen. Dit

Wat klinken ze weer zomers, mijn lieve vriendjes. Op deze aardkloot, waar ook, nou, maakt niet uit. Tuurlijk, het klinkt wel lekker op de luidsprekers, vrienden. Gwen Funk en Railroad kwam langs met Some Kind of Wonderful. En deze zomer zit van Grace Jones, La Vie en Rose. Hun Nederlandstalige popliedjes worden over het algemeen beschouwd als eenvoudig en kundig in elkaar gezet, waardoor de aandacht van de luisteraars automatisch naar de tekst toe wordt getrokken. Weet je wat over gaat? Luister maar.

ze zo niet op 6 of 7 jaar leeftijd en nice en slow hebben gemaakt. Jongen. Leuk. Maar goed, Jesse Queen was terug in de show. De middel op de roadshow met nice en slow natuurlijk. Een van zijn grote hit singles. En ook Dan Hartman kwam langs met Instant Replay. Het is gezellig, hè? Die volgende avondje werkjes aan een grijs verleden. Mensen. Wat hebben we een platen versleten in het verleden? Ze komen allemaal een stuk weer terug. Gewoon lekker terug op de radio, waar dit soort muziek gewoon thuis hoort. Neem dan bijvoorbeeld de Four Tops. Hier zijn ze voor jou. In de middel of de roadshow met...

zo. Onder een spiegelbol. Ja, lekker ouderwets. Nog niet zo heel veel lichteffecten. Maar wel lekker donker op de dansvloer. Alessia Bridges, dankjewel. We gaan even onderuit. Ja. Ook dit is genieten. Wat Split Ends.

0: was heel toevallig vorige week nog even in dat pretpark waar je één keer in je leven minimaal geweest moet zijn. Maar ik Kaapsheuvel, ik ga toch eens, ik ben benieuwd. Ja, de Efteling, inderdaad. Nou vrienden, die hollebolle gijs en die papiervergeten, die word ik met de dag brutaler hoor.
1: Papier hier.
0: Goeie.
1: Papier hier.
0: Ja, dat is toch normaal dit.
1: Fruit nou. Fijn hoor. Papier hier.
0: Ja, hey,
1: papier hier. Ik vind het zo lekker jongens.

0: smells so pretty. Is pretty.
1: Talanse, ja. Nou ja, goed, je kent Talanse natuurlijk van Big City, plaat in 1977. Maar daarvoor begeleidde hij al cabaretier Tom Manders. Dat is dus die Doris en van die twee motten op de trompet. Man heeft heel veel dingen gedaan. Cabaretier, kunstschilder, componist. En natuurlijk ook een fantastisch Nederlandse zanger. Veel te vroeg overleden in 2002. En dat gold ook voor deze man. De onvergeten.

The Spice Girls. Lekker. Uit het Britse Koninkrijk. Begon als een marketingoperatie. Ze hadden van 1996 tot 2001 veel succes. En werden beschouwd als de best verkopende meidengroep aller tijden. Door de verkoop van meer dan 45 miljoen albums en 30 miljoen singles.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Dat meldt de regio-gouverneur. Onder de overledenen zijn 3 kinderen. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Er woedt ook een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray. Of de bluswerkzaamheden daar impact hebben op het blussen van de brand in Rosmalen is onduidelijk. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Vast staat dat er seksueel contact is geweest tussen de twee, de man stelt met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat zij tijdens haar slaap is verkracht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar tegen de politieagent geëist. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Deze conclusie trok het meldpunt discriminatie ook al. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
7: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. De verdachte zou in contact staan met mensen van de Afghaanse tak van Islamitische Staat die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De man zit in volledige beperkingen, wat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Dat meldt de regio-gouverneur. Onder de overledenen zijn 3 kinderen. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Er woedt ook een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray. Of de bluswerkzaamheden daar impact hebben op het blussen van de brand in Rosmalen is onduidelijk. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Vast staat dat er seksueel contact is geweest tussen de twee, de man stelt met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat zij tijdens haar slaap is verkracht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar tegen de politieagent geëist. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: 7 minuten over 6. Fijn dat je er weer bij bent. Je luistert naar de Vakantie Rockwave op de maandag. De Easy Rock and Ballads wel te verstaan.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Joe Jackson met Real Men, zoals we hier op CBS zijn. Daarvoor Meatloaf met Heaven Can Wait en de Rockwave op de maandagavond werd geopend met John Anderson en Hold On To

Lenny Kravitz met I'll Be Waiting, voorafgegaan door Marcel de Groot als Nederlandstalige met Kringen in de Rivier. En je weet het, in de vakantie Rock Wave draaien we altijd alle plaatjes 2 om 2, want je zit natuurlijk niet op dat geleute van de Groot te wachten, behalve als hij zegt en jou een eetsmakelijk wenst. Dat dan weer wel.

is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Paul Weller met Wildwood. Daarvoor de Loving Awareness Band met Alle Movie. En Sheryl Crow die was maar aan het rennen met Run Baby Run. En daar weer voor Robert Cray met Foul Play. 18 minuten voor 7.

minuten voor 7. Catch the Rainbow van de formatie Rainbow. Nou, probeer dat maar eens, want onderaan die regenboog, hè, daar staat een pot met goud. Ach ja, die 70e jaren. Daarvoor de Nederlandstalige van Marco Borsato. Ja, dat mag wel eens af en toe, af en toe, af en toe. Met het wonderschone waarom. From a point in Europe, this is Rockwave.

En Take That bracht ons naar het einde van deze vakantierockwave op de maandagavond. De Easy Rock and Ballads. Met love. Ain't here anymore. Ja, mijn vrouw die doet wel of die rare dingen daar verderop in de keuken van de camper. Nee, dat kan ik echt niet vertellen dit. Maar goed, ja, dus. Bijna 7:02. Tijd voor mij om te gaan eten, zal ik maar zeggen. Maar ook om afscheid te nemen. Ik zie je graag morgen met de dinsdageditie. Woensdag met die editie. Donderdag zender in Boelegwater. En vrijdag natuurlijk de vrijdageditie. Zoals eerder gezegd, de maanden juli en augustus zijn de vakantie-rockwave maanden. Maar zender in Boelegwater, die gaat gewoon door. Tot morgen. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray, omdat de vlammen aan beide kanten van de spoorlijn door het gebied te zien zijn. De tientallen boeren die donderdag met zo'n 80 tractoren een snelweg blokkeerden, krijgen daarvoor waarschijnlijk geen boete. Want volgens de politie waren de kentekens van de tractoren afgeplakt, waardoor de bestuurders niet kunnen worden geïdentificeerd. De actie zorgde voor een file van ruim 4 kilometer op de A35 bij Almelo. Het afplakken van kentekens is wel verboden, maar de politie zegt dat handhaving in dit geval niet mogelijk is. De demonstratie was gericht tegen de stikstofplannen van het kabinet. In het zuidoosten van Nederland is het vandaag op meerdere plekken warmer geworden dan 35 graden en daarmee is het regionale hitterecord uit 2020 geëvenaard met voor de 7e keer een dag boven de 35 graden. In Maastricht was het 35,5 graad, de hoogste temperatuur van vandaag. Volgens Weer Online komen zulke extreem hete dagen steeds vaker voor door de verandering van het klimaat. Het landelijke dagrecord voor 3 augustus staat op 36,6 graden en dateert uit 1986. En in Denemarken is de vernieuwde langere dienstplicht ingegaan. Vandaag zijn ongeveer 1600 militairen begonnen aan hun diensttijd van 11 maanden in plaats van de 4 van voorheen. Voor het eerst geldt de dienstplicht ook voor vrouwen. Denemarken breidt zijn krijgsmacht uit vanwege de oorlog in Oekraïne, de Russische dreiging en de oplopende spanningen in het Arktisch gebied. Later deze maand worden er voor het eerst ook Deense dienstplichtigen ingezet op Groenland ter verdediging. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

muziek uit het jaar 1965 van Mr. Tom Jones. It's not unusual. Een hele goede avond. Hartelijk welkom bij Radio Seabreeze, de Music Factory. Tot de klok van 8 uur. En hier zijn de Moody Blues en Ride My Seesaw.

samen hits van de Easy Beats in Australië. Hello, how are you in Europa? Hadden ze niet zo gek veel hits in Australië. Hadden ze er eigenlijk veel meer, zo moet ik het zeggen. Hello, how are you? Ik bel je zomaar even op. Mensen, dat zijn de woorden van Gordon. Hele goedenavond, of je net al stemt. De Music Factory Radio Seabreeze.

Het was de opvolger van Giving Up, Giving In van het album New Dimensions. En dat was The Runner, geschreven door Sheila Ferguson en Giorgio Moroder van de formatie The Three Degrees. Muziek van MFSB, tenminste dat is de achtergrondgroep bij Harold Melvin en de Blue Notes. En nog heel veel artiesten uit Amerika. En dit is The Love I Lost.

muziek van het Philadelphia International Record Label, die in 1985 helaas is gestopt wegens de pensioen van Kenny Huff en Leon Huff en Kenny Campbell. Ja, zo was het. Ik moet wel de naam juist zeggen. Harold Melvin en Blue Note samen met Teddy Pendergrass en The Love I Lost. Er is

0: afkomstig uit Engeland, uit Paddington. Je weet wel van het beertje Paddington. Herman's House Band daarvoor met Can't Take My Eyes Off You. Nummer geschreven door Frankie Valli.
1: Let's go back to the days of offshore radio.
0: Terug even naar het zeezender tijdperk. Jaar 1969, grote hit voor Andy Kim en Baby I Love You.

0: muziek geschreven door Leon Huff en Kenny Campbell en Gary Gilbert voor Billy Paul. Een gigantische hit werd dat destijds. Deze Me and Mrs. Jones. Ik heb nog een leuke Nederlands plaatje voor je.
1: Choosing the right station. 10, 9, 8, AM. The music you want is right here. 13,

Lodewijk van Avezaadse, ja, en verrekster kerel ben jij het. Een heel goede avond nog als je net afstemt. Radio Zeebriest, de Music Factory. Even wat serieuze werk. Diana Ross en het team van Mahogany in 1976.

Earth and Fire en Weekend. Ja, het weekend is net voorbij, hè? Dus we hebben nog even een paar dagen te gaan. Er worden gelukkig wat minder warme dagen verwacht de komende tijd. Want vandaag was de warmste dag. Ja, dat hebben we gemerkt. Nog even volhouden, want het wordt koeler. De laatste plaat van vanavond, de laatste vocalen. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Ik neem vast afscheid van je. Een heel mooie avond nog en graag tot de volgende week.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV worden er tussen 11:15 en 19:00 s'avonds geen schepen behandeld. Vervoerders moeten daarom rekening houden met flinke vertragingen bij het laden en lossen van die schepen. De staking is onderdeel van een serie acties van de vakbonden. Op 9 september gaat het openbaar vervoer plat. Twee mensen zijn in de Verenigde Staten overleden na een uitbraak van een parasiet die in verband wordt gebracht met besmette ijsbergsla. Er zijn al duizenden mensen ziek geworden en bijna 200 belanden in het ziekenhuis. De meeste besmettingen zijn in de staat Michigan gemeld. De uitbraak werd aanvankelijk gekoppeld aan fastfoodketen Taco Bell, maar dat verband is nog niet bewezen. De Amerikaanse toezichthouder onderzoekt de besmettingsbron nu bij een groenteleverancier uit Mexico. De natuurbrand in natuurgebied Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray, omdat de vlammen aan beide kanten van de spoorlijn door het gebied te zien zijn. En de leider van de Spaanse exclave Ceuta beschuldigt Marokko ervan de massale toestroom van migranten te hebben aangemoedigd of mogelijk gemaakt. Volgens hem kwamen daarbij zeker 88 mensen om het leven. Ook de Spaanse inlichtingendiensten denken dat de Marokkaanse grensbewaking tekort is geschoten. Maar Marokko wijst juist naar misinformatie op sociale media als oorzaak van de massale oversteek. Ondertussen bespreken de EU-ministers de situatie nu tijdens een video-spoedoverleg. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Achter de machinetafel zit op het ogenblik Richard.

0: Paul Simon en Coded Squirm hier in de Muziek Express. Een hele goede maandagavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de enige en echte, de mooiste, de leukste, de supergaafste Muziek Express van heel Nederland. Inderdaad.
1: Pure nostalgie, pure muziek. Seabreeze AM.
0: Als meneer De Bruijtmaar zijn koffie heeft, dan komt zeker alles goed. Terug in 1968 met Martje Wijld.

Hornets en Give Me a Kiss. Waar hoor je die nog? Alleen bij ons hier in de Muziek Express. Tijd voor de Evelyn Borders en I'm Not Angry.

zitten hier wel goed bij, meneer De Bruin. Kim Weston uit 1964. Veel muziek uit de jaren 60 en 70. Dit uur hier in de Muziek Express. Tot 1969. En

0: Uit 1972, Somebody Up There and Help Me, the Blackberries natuurlijk hier. Ja, alleen de allerleukste en mooiste muziek hoort er hier bij ons.
1: Golden Classic. It's Saturday night.
0: Tijd voor de Osmonds.

0: Crystal Kay en I Don't, I Make My Brown Eyes Blue. Nou, mijne zijn gelukkig blauw, dus dat komt mooi uit. Dit is de Muziek Express.
1: Pure nostalgie, pure muziek. Seabreeze AM.
2: Seabreeze AM.

0: lekker op je radio. Muziek Express met Richard de Bruin.
1: Duik in het verleden met Seabreeze AM.
2: 10, 9, 8, 7.

Dit is de Muziek Express met Richard de Bruin. Ja, meneer de Bruin heeft geen koffie en daar gaat van alles fout. Plaatje maar weer. Tijd dat de techneut de studio in komt. Tijd voor Earth and Fire.

De Quozy Powell en na na na na na na na na ja, 1974, ja, die hoor je inderdaad nergens meer. Alleen bij ons, hier in de Muziek Express. Het probleem is gefixt. Nou, inderdaad, hij doet het weer. We hebben gelukkig weer links en rechts stereo. En nou de Mondo, de Downbeats.

0: Jazz Radio Seabreeze.
1: Herinnert u zich deze nog?

Devil K. Dwarf. Suzy Quattro natuurlijk uit 1974 hier in de Muziek Express. Inderdaad, deze hoor je nergens op de Nederlandse radio. Alleen hier bij ons op de mooie oude vertrouwde middengolf Radio Cyprus 1395 en 1098 AM. We hebben er nog een paar hele leuke voor u. The Who en See Me en Vier.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reden in Zuid-Holland is brand uitgebroken. Daar breidt het vuur zich snel uit en zijn al veel brandweermensen en materieel ingezet. Gisteren was er ook al een duinbrand bij Katwijk. Die heeft een flink deel van de natuur in de as gelegd. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV worden er tussen 11:15 en 7:00 s'avonds geen schepen behandeld. Vervoerders moeten daarom rekening houden met flinke vertragingen bij het laden en lossen van die schepen. De staking is onderdeel van een serie acties van de vakbonden. Op 9 september gaat het openbaar vervoer plat. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray vanwege vlammen aan beide kanten van het spoor. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Dit is Wiebe Christ, met de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.
0: Radio Seabreeze.

vandaag Pussycat. De kern van de groep werd gevormd door de drie zingende zusjes Tony, Marianne en Betty Kowalczyk uit Brunsum in Limburg. Ze traden in de jaren 60 op als de Bee Gees from Holland, waarbij Bee Gees de afkorting was voor Beat Girls en vooral het repertoire zongen van de Bee Gees en artiesten van Motown. Ondertussen werd Werner Teundersen hun muziekleraar en die schreef ook liedjes voor ze. Samen met een buurmeisje op drums ontstaat er in 1973 de groep Sweet Reaction, die een aantal plaatjes mag uitbrengen, zoals Biete Biete Lieve Mich, Tell Elaine en Come Back My Dream, met Mademoiselle Ninette akkoorden.

In 1975 krijgt de groep contact met platenmaatschappij Bovema. De naam wordt veranderd in Pussycat. Eddie Hilbert wordt de producer van de band en hij valt voor een nummer dat al lang bij Werner Teunissen op de plank ligt. Het countrygetinte Mississippi, geïnspireerd door Massachusetts van de Bee Gees. Radio-dj Meta de Vries ontdekt de single en draait het plaatje diverse malen. Het betekent de doorbraak voor Pussycat.

Mississippi kwam uit in november 1975 en werd in januari 1976 nummer 1 in Nederland. En enige tijd later volgt de rest van de wereld. Van Mississippi wordt wereldwijd ruim 4 miljoen stuks verkocht. De single Georgie verschijnt in februari 1976. Ook deze single staat binnen de kortste keren hoog in de hitlijsten. Het haalt de vierde plaats.

De zusjes nemen ontslag als telefoniste en worden fulltime prof. De derde single Smile komt eraan in augustus 1976 en evenaart de vorige plaatjes. Het was nummer 2 in de top 40 en is een hit van het album First of All, dat ook erg succesvol is. Pussycat ontvangt de exportprijs voor het gehele album.

De vierde single, My Broken Souvenirs, wordt alarmschijf en komt binnen in april 1977. Het wordt de tweede nummer 1 hit van Pussycat in Nederland. Het daaropvolgende album Souvenirs bereikt de top 10. Buitenlands succes blijft echter uit.

In 1978 wordt drummer Koumans vervangen door Hans Lutjens. De band brengt een drietal albums uit en een aantal singles die allemaal redelijk tot goed verkopen. Daarvan is Wet Day in September de grootste hit. Die haalt in de zomer van 78 een zevende plaats.

In 1979 halen drie singles de lijsten. Let Freedom Range, Daddy en Hey Joe. In de zomer van 1980 haalt Pussycat voor de laatste keer de top 10 met Doin' La Bamba. Die wordt nummer 6 in de hitlijsten.

Het jaar daarna, in 1981, verdwijnen de gitarist, drummer en bassist uit de band. De zusjes gaan samen met Tony's echtgenoot Lulu Willet door als tape act en spelen ook soms met Kees Bühne, Vert Berger en Frans Meijer als begeleidingsgroep. In april komt Then the Music Stopped uit. Het haalt de

Het lijkt afgelopen te zijn met de grote successen. Ook Teenage Queenie, dat in november 1981 verschijnt, wordt slechts 36e in de top 40. Lovers of a Kind is in 1983 het laatste nummer dat de top 40 haalt. Hits blijven uit en Pussycat heft zichzelf na 10 jaar op in 1985. De carrière was tot op zekere hoogte zeer succesvol en het terugblikken waard. Met 15 singles in de top 40, waarvan 2 nummer 1 hits, is Pussycat daardoor onmisbaar in de geschiedenis van de Nederlandse

met 1. Van 10 tot 11. Frank in de Blues. Dat is blues, rhythm and blues, jazz, country, soul. Met het hart, de ziel en de zenuwen bloot. En het allemaal liefst een beetje rauw. Straks vanaf 10 uur op Radio Seabreeze. Een programma van Frank van den Berg.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De Britse regering wil dat Apple toegang geeft tot versleutelde cloud backups van gebruikers, maar het bedrijf verzet zich daartegen vanwege zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. De Britse overheid vindt de toegang soms nodig voor onderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reden in Zuid-Holland is brand uitgebroken. Daar breidt het vuur zich snel uit en zijn al veel brandweermensen en materieel ingezet. Gisteren was er ook al een duinbrand bij Katwijk. Die heeft een flink deel van de natuur in de as gelegd. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray vanwege vlammen aan beide kanten van het spoor. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuurlijk.

0: van vandaag. Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
2: Iedere maandag van 10 tot 11. Blues op Radio Seabreeze. Met Frank van den Berg. Met het programma Frank in de Blues.

0: 26. I will be right tomorrow.
1: 7 minuten over de klok van 10. Leuk dat je er weer bij bent. Aankomende uur. Heerlijke bluesmuziek. Ik heb fantastische nummers uitgezocht. Beetje rustige nummers. B.B. King natuurlijk. Q in the Moonstones. Gary Moore. The Dyke. QB in the Blizzards. En we begonnen met Van Morrison. Clean Windows. Een nummer uit 1990. En van het album Beautiful Fashion. Dit is Davy Knuckles. Iets nieuws.

0: vorig jaar.
1: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
2: Alleen bij Radio Seabreeze hoor je de mooiste gouden ouwe. Gouden ouwe. Gouden ouwe. Vermengd met een vleugje nieuw.
3: Yesterday. Julian Seller.

En ja, je hoort het goed. We doen ook aan spelletjes. Bij Koffie Compleet. Zo overdag. Dus, gewoon 24 uur per dag lekker luisteren naar Seabreeze. Op de AM 1395. En onze tweede zender staat in Laren, Noord-Holland. Je kunt luisteren op de 1098. Dit is QB in the Blizzard. Dus hebben we het over een trein die 's nachts rijdt. The Night Train.

denkt, nou, dat is een toch, ik vind het een leuk programma, maar ik heb het net gemist. Of ik heb een stukje gemist, of ik wil een stukje terugluisteren, kan hè. Ga naar www.radiozivries.nl. En het kopje programma's bovenin. En dan scroll je naar gemist. En dan staan daar allemaal DJ's. En ik sta daar op nummer 30 met Frank van den Berg. Met mijn programma Frank in de Blues, hè.

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

gezongen door Lievenhelm. Met de band G.C. Hopkins. The Car Changed. Daarvoor hoorde je Emma Wilson. Good to the Last Drop. En ja, vocht kun je hier wel gebruiken. Deze uitzending wordt... Die zenden we uit vanuit mijn studio in Spanje. En het is hier best wel warm. Best wel warm hier. Maar ja. Ik heb hier een wat oudere. Een ouder nummertje van B.B. King. The 3 o'clock blues.

En ik was een nummertje aan het zoeken van Gary Moore. En ik wou nou niet de geëikte nummers gaan draaien, maar iets onbekends. Want dat doe ik heel vaak. Gewoon, pak gewoon een nummer uit een of ander album en dat klinkt lekker. En denk ik, ik gooi hem er gewoon in. Moving on down the road. Uit 1992. En het allemaal op Radio Zeebriefs. Ja.

0: /Radio Seabreeze.
1: Ik dacht, ik gooi ook iets Nederlands erin. Het is niet Nederlands gezongen, maar wel met de Nederlandse band erbij. Ik denk dat we deze wel kennen. Solomon Burke, samen met de band De Dijk.

12 minuten voor de klok van 11. Jimmy Checkerty en de Driver's Son. Hij mag nu wel de bluesman op zaterdagavond zijn, maar ik ben de bluesman van maandagavond.

1983. Werd het gezongen door Donna Summer. She's worked hard for the money. Maar er is een uitvoering van Snowy White.

0: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.
1: 8 minuten voor de klok van 11. Ik ga kijken of ik nog twee nummers kan draaien. Zoals deze fantastische gitarist. Nou, ik vind hem echt fantastisch en zal ook bij elke uitzending proberen iets van hem te draaien. Het gaat niet altijd lukken, maar there must be a better world somewhere. Misschien op Mars of op de maan, je weet het maar nooit.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De Britse regering wil dat Apple toegang geeft tot versleutelde cloud backups van gebruikers, maar het bedrijf verzet zich daartegen vanwege zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. De Britse overheid vindt de toegang soms nodig voor onderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Hello and welcome to my Blues Cafe with me, Steve James. I have a full hour of the blues lined up for you today. And if you love the blues, then stay tuned for the next hour. I have some great artists coming up. I've got Laurie Bell, Coco Taylor, Carly Harvey, and Arthur Big Boy Crudup, just to name a few. We'll be right back. 10, my artist of the week this week is Bywater Cool from their Broken Souvenirs album. So we've got a lot of blues to fit in over the next hour. So sit back with me, Steve James, and enjoy the ride. And to start the show this week, Lori Bell was born December the 13th, 1958, in Chicago. He's an American blues guitarist and singer. His father was the renowned blues harmonica player, Carrie Bell. He teamed up with Billy Branch and Joe Louis Walker for 2012 album, The Devil Ain't Got No Music. So from that very album, here is Lori Bell and Friends with Don't Let the Devil Ride.

You get

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosea-breeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang van

0: Vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte.